0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en Het Plein. Stichting Cecilia 200 in Lieshout probeert met een ludieke spaaractie een leuk financieel startkapitaal bij elkaar te verzamelen voor het 200-jarig jubileum in 2076. De stichting ontstond tijdens de opruimwerkzaamheden van het 100-jarig jubileumfeest in 1976. Door 100 jaar lang vele kleine beetjes te sparen, moet het feest in 2076 een vliegende start krijgen. De stichting bestaat nog steeds en is inmiddels op de helft van haar missie. Deelnemers kunnen op kermiszaterdag 5 september een bedrag inleggen ter waarde van 3 postzegels. De stichting is te vinden aan een tafeltje bij Bavaria Brouwerij Café. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurksestraat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Voor de duikers van de Gemertse Watervrienden werd zondag een speciale reddingsdag gehouden op duiklocatie De Zut. De dag stond in het teken van veiligheid, hulpverlening en het handelen in noodsituaties onder en boven water en maakte onderdeel uit van de 2-ster NOB duikopleiding. Na een theoretische uitleg over verschillende noodsituaties volgden enkele praktijkscenario's waarin de geleerde kennis moest worden toegepast. Door regelmatig realistische noodsituaties te oefenen, vergroten duikers hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo worden zij beter voorbereid op onverwachte situaties tijdens het duiken. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in de Eendracht in Gemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Gemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en het plein. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Het seizoen van cultuur en poppodium De Bunker in Geemert gaat weer van start. Elke donderdagavond treedt er een band of zanger-zangeres op tijdens Tuning Thursday. Komende donderdag 3 september is dat de Britse band 3x7. Elke eerste vrijdag van de maand is er Team Unlimited bestemd voor jongeren en iedereen die het lastig vindt om contact te maken met anderen. Regelmatig wordt er op zaterdag een cultuurcafé gehouden waarin gasten worden uitgenodigd om te vertellen over hun werk. Komende zaterdag zijn dat de schrijver Jacques Vriens en filmregisseur Dennis Bots, bekend van de film Achtste Groepers Huilen Niet. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en Het Plein. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in de Eendracht in Geemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Geemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in de Eendracht in Geemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Geemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Stichting Cecilia 200 in Lieshout probeert met een ludieke spaaractie een leuk financieel startkapitaal bij elkaar te verzamelen voor het 200-jarig jubileum in 2076. De stichting ontstond tijdens de opruimwerkzaamheden van het 100-jarig jubileumfeest in 1976. Door 100 jaar lang vele kleine beetjes te sparen, moet het feest in 2076 een vliegende start krijgen. De stichting bestaat nog steeds en is inmiddels op de helft van haar missie. Deelnemers kunnen op kermiszaterdag 5 september een bedrag inleggen ter waarde van 3 postzegels. De stichting is te vinden aan een tafeltje bij Bavaria Brouwerijcafé. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en Het Plein. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Giel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: digga-digga-ding-dong song.
1: OSN 920.
2: Meer dan 60 senior
3: hits. OSN. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er gelood. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. De overlevingskans van kinderen met kanker is verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% na 10 jaar nog in leven. Dat was bij de groep uit 2005 tot 2009 nog 80%. De verbetering komt vooral door betere diagnoses en behandelingen. Met name bij bepaalde vormen van leukemie en hersentumoren stegen de kansen behoorlijk. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, stapt op na maandenlange spanningen met defensieminister Hegseth. Driscoll diende zijn ontslag in bij president Trump. Zijn vertrek komt na een reeks ontslagen en veranderingen aan de top van het Amerikaanse leger. Eerder al ontsloeg Hegseth de hoogste legermilitair, generaal George. Het Amerikaanse leger heeft nu geen door de Senaat goedgekeurde leidinggevende meer. Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Voor de duikers van de Gemertse Watervrienden werd zondag een speciale reddingsdag gehouden op duiklocatie De Zut. De dag stond in het teken van veiligheid, hulpverlening en het handelen in noodsituaties onder en boven water en maakte onderdeel uit van de 2-ster NOB duikopleiding. Na een theoretische uitleg over verschillende noodsituaties volgden enkele praktijkscenario's waarin de geleerde kennis moest worden toegepast. Door regelmatig realistische noodsituaties te oefenen vergroten duikers hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo worden zij beter voorbereid op onverwachte situaties tijdens het duiken. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en het plein. Stichting Cecilia 200 in Lieshout probeert met een ludieke spaaractie een leuk financieel startkapitaal bij elkaar te verzamelen voor het 200-jarig jubileum in 2076. De stichting ontstond tijdens de opruimwerkzaamheden van het 100-jarig jubileumfeest in 1976. Door 100 jaar lang vele kleine beetjes te sparen, moet het feest in 2076 een vliegende start krijgen. De stichting bestaat nog steeds en is inmiddels op de helft van haar missie. Deelnemers kunnen op kermiszaterdag 5 september een bedrag inleggen ter waarde van 3 postzegels. De stichting is te vinden aan een tafeltje bij Bavaria Brouwerij Café. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet. Of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Non-stop nacht.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: beleefde hits. OSR 920.
1: Non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op OSR 920. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. De bank verlaagt de omzetprognose van 4,5 naar 3%. Door de oorlog met Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn energie en brandstof duurder geworden. Consumenten houden daardoor minder geld over voor winkels. Vooral bij non-food blijven de bestedingen voorzichtig. Ook stijgen de personeels, logistieke en inkoopkosten. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. In de hoofdstad vielen 3 doden. In Boryspil kwam 1 persoon om het leven en raakten 9 mensen gewond, onder wie een kind. Daar werden een appartementencomplex en een bedrijfsgebouw beschadigd. Het was de 6e opeenvolgende dag waarop Kiev en de omliggende regio werden aangevallen. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Voor de duikers van de Gemertse Watervrienden werd zondag een speciale reddingsdag gehouden op duiklocatie De Zut. De dag stond in het teken van veiligheid, hulpverlening en het handelen in noodsituaties onder en boven water en maakte onderdeel uit van de 2-ster NOB duikopleiding. Na een theoretische uitleg over verschillende noodsituaties volgden enkele praktijkscenario's waarin de geleerde kennis moest worden toegepast. Door regelmatig realistische noodsituaties te oefenen, vergroten duikers hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo worden zij beter voorbereid op onverwachte situaties tijdens het duiken. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en het plein. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 11:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

We are family, ja, dat zijn we hier bij OSN 2-0. Min of meer ook wel een beetje met z'n allen. Sister Slice was dat aan het begin van Klaarwakker op dinsdag 1 september. Nieuwe maand is begonnen, een nieuw programma ook weer, althans voor vandaag dan. Start van de gepresenteerde programma's na een nacht vol van de meest mooie non-stop muziek op dit station. Als je moest werken of niet kon slapen om een andere reden, dan had je in elk geval fijne muziek op de achtergrond. Van harte welkom in Klaarwakker, dit is Nick Lowe.

0: Nothing But Thieves, Evolution en Nick Lowe met Half a Boy and Half a Man. Heerlijke tempo nummer om wakker te worden 's morgens. Het weer dan van 20 jaar geleden. Hoe was het op de eerste dag van september in 2006? Nou, het was zonnig met af en toe een sliert sluierbewolking. De maximumtemperatuur werd 22 graden. 'S Nachts ging het terug naar het minimum dus van 12. De wind die kwam uit zuidoosten en het bleef droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Twee nosti haaks op elkaar staan. De Carpenters, Jambalaya en Aerosmith met Crazy. Maar wel allebei mooi om te horen. En daarom komen ze ook voorbij hier op OSR 920, waar alles door elkaar gaat. Van links naar rechts, van boven naar onderen. En alles wat in het midden zit ook nog bij de programma's zit. Dus ja, leuk om te luisteren toch? Johnny Logan, wat ze nou hier van het Songfestival toen.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. Bij grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Het weer, zonnige periode en droog en het wordt vanmiddag maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Precies, Jerome en Casey's Choice tenslotte. En ik zei het al, alles komt hier voorbij. Let maar eens op, want we gaan het archiefnieuws. In 1967, de platenmaatschappij Philips kondigt aan dat de single Ik heb geen zin om op te staan van het duo Gert en Armin op 8 september wordt uitgebracht. Ja, die plaat die zit dan hier niet in het archief, maar wel deze die je misschien ook nog wel kent. Een stukje daarvan, Alle duiven op de dam, shalali.
1: Alle duiven op de dam, shalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam, shalalali, shalalala.
0: En weg zijn de duiven.

Coldplay en Flex hier op Overzeer. Jan Smit ook nog als de morgen is gekomen. En de morgen die komt ook, maar dat duurt nog even natuurlijk. Het gaat hier maar door, hè, met de muziek. Elke dag maar weer opnieuw. 'S Morgens vroeg om je op weg te helpen richting de rest van de dag. Dat doen we vandaag onder meer met Wishinel.

Ja, dat was nog in de tijd dat we met een cassette recorder bij de radio zaten om bij het horen van de hitparade dit soort nummers op te nemen. Hè? Dillinger en Cooking in My Brain. En daarmee gaan we richting 8 uur hier op OZ 920 naar het nieuws en de regiobreak. Yes,

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse stad Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en het plein. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 11:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Het literair café Gemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met 2 schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen. Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert en begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

0: Gilberto Sullivan achter zijn piano. Dit keer met Get Down, zo maakte hij er nog meer. En zo was hij destijds ook te zien en te horen overal. We gaan naar 2 van 1 toe. Vandaag zit daarin Beyoncé. Straks Run the World. En eerst If I Were a Boy.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon, vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Midnight Blue met Lou Gramm en Busted Year 3000 duurt nog even voor het zover is, gelukkig. Gaan we doen? We gaan naar het rad van de top 1000. En dus geven we daar ook een slinger aan.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we dit keer New Order en Blue Monday uit 1983. New Order nam dit nummer op in een studio in Manchester. De band gebruikte een synthesizer en een drumcomputer voor het ritme. Het nummer duurde oorspronkelijk meer dan 7 minuten. De versie die je hoort trouwens ruim 5. Bernard Sumner schreef de tekst over depressie.

Ja. Het laatste stukje tekst had ik ook nog wel kunnen onthouden. De Holiday heette het nummer van de Bee Gees uiteraard. Nieuw order ook nog met Blue Monday daarvoor. En dan gaan we een stukje stampen, zeg maar. Hè. Dat doen we met Temper. Feel it.

Sorry Papi, Topic X, Becky G samen. Tempo ook nog met Feel It hier op over zijn 9-2-0. Goedemorgen, fijn dat je naar ons luistert. Elke dag maar weer opnieuw, ja, dat gaat zo door. Dus morgen is dit programma er ook weer vanaf 7 uur in de ochtend. Voor vandaag zit het erop. Dank je voor het luisteren. Maak er een mooie dag van verder. Straks de muziekfabriek. Ben Van Riel, veel plezier daarmee. Dit is ABBA nog. Voulez-vous.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 gezamenlijk ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Buitenlandse brandstof in een eigen voertuig gebruiken is toegestaan, maar het overtanken of doorverkopen ervan niet. Transporteurs die worden betrapt riskeren een boete. Bij ernstige overtredingen kunnen ze bovendien hun vergunning verliezen en hun transportbedrijf niet langer voortzetten. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Het seizoen van cultuur en poppodium De Bunker in Gemert gaat weer van start. Elke donderdagavond treedt er een band of zanger-zangeres op tijdens Tuny Thursday. Komende donderdag 3 september is dat de Britse band 3x7. Elke eerste vrijdag van de maand is er Team Unlimited bestemd voor jongeren en iedereen die het lastig vindt om contact te maken met anderen. Regelmatig wordt er op zaterdag een cultuurcafé gehouden waarin gasten worden uitgenodigd om te vertellen over hun werk. Komende zaterdag zijn dat de schrijver Jacques Vriends en filmregisseur Dennis Bots, bekend van de film Achtergroepers huilen niet. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in de Eendracht in Gemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Gemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Dinsdagochtend gaat de tijd toch snel. Het is de eerste van de nieuwe maand. Eerste van september 2026. Tot om 12 uur zit Muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. Bendelid na 30 jaar veroordeeld voor moord op rapper Tupac. Een dode bij schietpartijen over Asselt. Twee agenten zijn daar gewond geraakt, ook nog. Een kabinet rekent op brede steun oppositie voor de begroting, maar die is nog sceptisch. Ja, dat moeten ze natuurlijk ook wel zijn, anders hebben ze dadelijk niks meer in de pap te brokkelen. Tot om 12 uur zit Muziekfabriek. Wat heb ik voor je? De plaat is een verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender 8, dat komt altijd voorbij. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

regen. Nu hebben we dat en nu ben ik het alweer beu. Ja. Ingrid en Tu et Fortu hier op OSR 920. Crazy Town hadden ook nog een Butterfly. Dit is Patti Smith. Because the Night.

0: Nou, nog één keer, dames dan. En zo heette die aan Vogelstad. Vanmorgen komt er nog vrij veel bewolking voor. Lokaal is uit de bewolking een buitje mogelijk. En vanmiddag blijft het droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En bij een matige westenwind wordt het maximaal 21 graden. Vanavond en de komende nacht komen er brede opklaringen voor. Het koelt hard af. De minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En morgen zijn er eerst nog zonnige perioden. En tijdens de middag neemt de bewolking toe. Uiteindelijk kan er een bui vallen en het wordt opnieuw 21 graden.
1: Het is OSR 920.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Ach, waar hoor je ze nog, die leuke muziek uit de jaren 60? Nou, hier op OSR 920 Sensation samen met Anita Baker. Let Me In, Mark Elbent, Tears Run Rings. OSR, oh, dit is mooi, uit de Achterhoek, normaal.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een ongunstige loting dreigen honderden studenten studievertraging op te lopen. In een WhatsApp-groep proberen ze daarom startplaatsen onderling te ruilen. Sommige studenten koppelen daar grote geldbedragen aan. De situatie zou de druk blootleggen die ontstaat door het beperkte aantal beschikbare opleidingplaatsen en de vertraging van hun studie. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de regering inmiddels duizenden besmettingen met het ebola-virus vastgesteld. Ongeveer de helft van de geregistreerde patiënten is overleden. Deskundigen vermoeden dat zowel het werkelijke aantal besmettingen als het dodental hoger ligt. Het gaat om de op één na dodelijkste ebola-uitbraak sinds het virus in 1976 werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overleden slachtoffers. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het Literair Café Gemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met 2 schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen, Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert en begint om 8 uur. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Stichting Cecilia 200 in Lieshout probeert met een ludieke spaaractie een leuk financieel startkapitaal bij elkaar te verzamelen voor het 200-jarig jubileum in 2076. De stichting ontstond tijdens de opruimwerkzaamheden van het 100-jarig jubileumfeest in 1976. Door 100 jaar lang vele kleine beetjes te sparen, moet het feest in 2076 een vliegende start krijgen. De stichting bestaat nog steeds en is inmiddels op de helft van haar missie. Deelnemers kunnen op kermiszaterdag 5 september een bedrag inleggen ter waarde van 3 postzegels. De stichting is te vinden aan een tafeltje bij Bavaria Brouwerij Café. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920 Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

Kijk net door dat we de luisteraars in Sint-Michielsgestel welkom kunnen heten. Want ook zij kunnen wat luisteren naar OSR 920 op de FM en de DAB. Ja, ook daar draaien we de plaatjes. Welkom mensen uit Sint-Michielsgestel. We draaien Johnny Wakelin en in Zaire en Europe hadden we ook nog een Carrie. Dit is Lady Gaga en Bradley Cooper en Shallow.

0: Gigi Lewis met het oude succes van The Searchers. Ja, dat was het uit de jaren 60. En Sweets for My Sweet. En Sugar for My Honey. Daarvoor een stukje rock'n'roll met Jimmy Jagger. En Come On, Let's Twist Again. Het is 10:30. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Elke keer als jij je ogen sluit, hoop ik dat je van me droomt. En telkens als jij een vallende ster ziet, hoop ik dat je een wens doet. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat die wens met mij te maken heeft. Ik zou willen dat ik in al jouw fantasieën voorkom. Want ik wil je hoop geven en liefde en alle andere dingen die je nodig hebt in dit leven. Mijn liefde voor jou wordt elke dag weer sterker. Ik wil je voor altijd trouw blijven. Om de simpele reden dat mijn leven door jou nu eindelijk zin heeft gekregen. En als ik een wens zou mogen doen, zou ik willen dat jij beschermd wordt door bovennatuurlijke krachten, zodat je nooit iets kan overkomen. Soms hoop ik stiekem dat ik je aan het huilen kan krijgen. Tranen van geluk zou ik over je wangen willen laten rollen. Zoveel tranen dat je het bijna niet meer aan kan. Ach, kon ik maar bij je zijn, naast je staan op een reusachtige bergtop, samen een duik in de oceaan nemen of voor altijd naast elkaar in het gras liggen, tot de dood ons scheidt. Het zal er waarschijnlijk nooit van komen. Want je hebt niet eens in de gaten hoe gek ik op je ben. Zelfs al ga ik pal voor je staan, dan nog kijk je langs me heen. Of erger nog, dwars door me heen. En dat terwijl ik echt als een gek, tot diep in mijn hart, van je hou.

Ken je deze nog? Veel gedraaid in de discotheken destijds, hoor. Adiva en Respect. George Baker hadden ook nog een Fly Away Little Paraguaya. Brief van de jaren 70. Gary Puckett en de Union Cap. En Lady Will Power.

Mooi hè? Ah, die lieve liedjes uit de jaren 70. Jim Croce. And I'll have to say I love you in a song. Snap and oops upside your head hier op OSR 920. Tot het nieuws. Kenny Rogers en Dolly Parton. Island in the Stream.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden, lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in de Eendracht in Geemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Geemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en Het Plein. Het Literair Café Geemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met 2 schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen. Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis de Eendracht in Geemert en begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: was een Belg. Ja. Hij zong in het Frans. Ferry kreeg naar een ring ring, I've got to sing.
1: Ben van Riel.
0: Vanmorgen blijft het droog, wisselend zon, stapelwolken. Bij een matige wind wordt het maximaal 21 graden. Goedemorgen, van harte welkom.

0: lekker de dansmuziek uit de jaren 80. Imagination and Just an Illusion. Blondie draaiden we met een plaat die we niet zo vaak horen. Dreaming.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat zeggen we tegen Martijn Godding. Die is jarig vandaag en lid van de vriendenclub. Voor hem, Sean Cassidy. Morning Girl.

Coolio en Gangsta's Paradise, Dusty Springfield, I Only Want To Be With You. 1 september, het is vandaag duurzame dinsdag en het is vandaag Wereldbrievenschrijfdag. Doe jij dat nog, een brief schrijven?

Zou ze nog iets doen in de muziek? Janet Jackson, and it's all for you. 1 september 1922 werd in Groot-Brittannië de basis gelegd voor de georganiseerde broadcastradio met voorbereidingen voor de latere BBC. En 1 september markeert officieel de overgang van zomer naar de herfst in de weerkunde. Wow.

Hij had er een redelijke hit mee en we hebben hem al een keer vaker gehad in het programma. Helemaal in het begin met Irvin and Fire. Ditmaal was hij even solo. Philip Bailey. Walking on the Chinese Wall. Jerry Lee Lewis. And Save the Last Dance for Me. Zo denk ik naar het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. Fijne dag. Laatste. Tanita. Yes,

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden, lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in de Eendracht in Gemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Gemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 7:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Stichting Cecilia 200 in Lieshout probeert met een ludieke spaaractie een leuk financieel startkapitaal bij elkaar te verzamelen voor het 200-jarig jubileum in 2076. De stichting ontstond tijdens de opruimwerkzaamheden van het 100-jarig jubileumfeest in 1976. Door 100 jaar lang vele kleine beetjes te sparen, moet het feest in 2076 een vliegende start krijgen. De stichting bestaat nog steeds en is inmiddels op de helft van haar missie. Deelnemers kunnen op kermiszaterdag 5 september een bedrag inleggen ter waarde van 3 postzegels. De stichting is te vinden aan een tafeltje bij Bavaria Brouwerij Café. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is de gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR 920.

ska-muziek aan het begin van een nieuwe aflevering van Broodje OSR op deze dinsdagmiddag. Fijn dat je luistert. Madness en Embarrassment. En dankjewel Ben Verriel. Graag tot morgen. Tot 2 uur ben ik bij je met nu In Excess.

0: bekend geworden door Earth, Wind & Fire, want daar waren zij de backing vocals. Je hoorde die Emotions en The Best of My Love. En daarvoor hadden we een plaat uit onze neerzitlijst van Bausta. En Magnetic zweten die plaat. Toepasselijke plaat voor deze regenachtige dinsdag is de volgende. Het is die van Rob de Nijs van een hele tijd geleden.
1: Zag

Maywood, die kennen we natuurlijk van Rio en van Late at Night. Maar nu ook dus van deze Give Me Back My Love. Want dat was ook hun hitsingle. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarmee ook de weerswachting voor deze dinsdagmiddag. Daarvoor een oude hit van Vaya Con Dios. In een nieuw jasje gestoken door Mul

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

uit de jaren 70. Linda Ronstadt en It's So Easy. Tijd voor het rustpunt van Broodje, hoe zei het hier? Dat komt van Robbie Williams, bijgestaan door Nicole Kidman.

MC Hammer en Olivia Dean, Man I Need. Die plaatsen nog helemaal in Nederland. Die hoorde je voor deze van de Golden Earring. Quiet Eyes, één van die vele hits die de heren hadden in Nederland. En er komt een hele goede Golden Earring tribute band naar de Momfest in Veghel. Het wordt nog even, dat wordt 12 december. En die tribute band zal bijgestaan worden door Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk. Dus dat belooft een mooi spektakel te worden daar. Verder met de namen van Johnny en Orchestra Rodriguez.

Katy Perry, Holland Gold en Ed Sheeran en Justin Bieber. Twee grootheden op één plaat, die hoorde je daarvoor met I Don't Care. Zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio. 1 uur en daarna nog een uur broodje. Wat mij betreft ga ik het zo. En de laatste plaat dit uur is er eentje van de Police. Tot zo. Jongen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. EU-buitenlandchef Callas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. Een maïsveld bij Overasselt is afgezet waarin mogelijk voortvluchtigen zitten. De boerderij waar het incident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. De politie onderzoekt nu of die beschieting verband houdt met deze nieuwe schietpartij waarbij één dode viel. JA21-leider Eertmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Brekelmans verdedigt die aanpak juist. Volgens hem kun je met een minderheidskabinet per onderwerp andere meerderheden zoeken. Eertmans noemt dat onwaarschijnlijk omdat de coalitie verdeeld is volgens hem. Brekelmans wil in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Gemiddeld worden de producten 15-25% goedkoper. Het gaat onder meer om populaire kasten, slaapkamermeubels en fauteuils. IKEA wil klanten zo tegemoetkomen die last hebben van de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaan de prijzen omlaag bij het bedrijf. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en Het Plein. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is de gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Het literair café Gemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met twee schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen. Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert en begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Geïnspireerd op die oude hit van Richie Valens, La Bamba, hoorde je Los Lobos. En het is de eerste plaat na het nieuws van 1 uur. Welkom terug, deel 2 van Broodje, we zeggen deze dinsdagmiddag. Tot 2 uur ben ik bij je. Mocht je in de lunch willen zijn, eet smakelijk. Michael Zeger Band, die gaan we zo meteen draaien. Maar nu tijd voor wat blues en niet zomaar. Apocalypse Blues Review.
1: Stegen.

meest succesvolste meidengroep van Nederland aller tijden. De Dotty Dots. En Do What Diddy Diddy. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Daarmee ook de eerste wachting daarvan. Een oude hit van Blondie in een ander jasje gestoken door Tom en Kitten.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. JA21-leider Eertmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Die smeren ze juist zijn armen open. En dan Foxy, groot hit het jaar 70 en Get Off. Dat was alweer mijn aandeel voor deze dinsdag. Zometeen verder na het nieuws van 2 uur met OSR in de middag. Geniet van Peter Derksen van Martin Huibers. Morgen om 12 uur ben ik er weer. Laatste van mij vandaag, Hink de Nij van de Jets. Ja.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 agenten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op beelden is een grote groep gewapende mannen te zien die 's nachts door het Gelderse dorp liep. In Overasselt zijn nog altijd veel politie en hulpdiensten aanwezig. De boerderij waar het schietincident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. Mogelijk is er een verband. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Haakon werd direct na het overlijden van zijn vader koning. Een kroning is er niet in Noorwegen. Bij de plechtigheid met de koninklijke familie ontbrak koningin Mette Marit, omdat ze na haar longtransplantatie weer gezondheidsproblemen heeft. Na de eed hield Haakon een korte toespraak, gevolgd door het volkslied. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het seizoen van cultuur en poppodium De Bunker in Gemert gaat weer van start. Elke donderdagavond treedt er een band of zanger-zangeres op tijdens Tuning Thursday. Komende donderdag 3 september is dat de Britse band 3x7. Elke eerste vrijdag van de maand is er Team Unlimited bestemd voor jongeren en iedereen die het lastig vindt om contact te maken met anderen. Regelmatig wordt er op zaterdag een cultuurcafé gehouden waarin gasten worden uitgenodigd om te vertellen over hun werk. Komende zaterdag zijn dat de schrijver Jacques Vriends en filmregisseur Dennis Bots, bekend van de film Achtergroepers huilen niet. Het Literair Café Gemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met 2 schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen, Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert en begint om 8 uur. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in De Eendracht in Gemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Gemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: T-Rex, een van de eerste glam rock bands van de jaren 70. Get It On was een mooie hit voor deze band. Daarvoor Santana en Say It Again. Welkom bij OZEG in de middag op deze allereerste dinsdag van de nieuwe maand. Met nieuw op de radio is het Matt Simons en With You. Goedemiddag.
1: Peter Derricks.
2: Where I start from, I try and impart my wisdom. A combination

Bert Hering en juli. En ja, de maand juli die ligt alweer 2 maanden achter ons. Het is alweer september. En daarna is het merendeel van de zomer van dit jaar toch alweer afgelopen. Want vandaag is de meteorologische herfst van start gegaan aan deze 1 september. Zometeen Andrea, I'm a lover. Na deze van Ecstasy, Making Plans van Nigel.

Elton John en Britney Spears Holds Me Closer. Je luistert naar OZR 920. We maken dagelijkse radioprogramma's voor twee stations te weten, Omroep Meijerij en Omroep Peelrand. En vanaf vandaag begroeten we ook de inwoners van Sint-Michiels-Gerstel. Daar hebben we ook een FM-zender opgesteld en ook een DAB+-kanaal. OZR zometeen voortop, Simple Game. Nou, en dan nogmaals, dit is Black Velvet.

OZN920, maar niet alleen maar de hits uit het verleden, maar ook de hits van vandaag. Cameron Welcome Pass Dat en Kingdom of Fear. Zometeen verderop nog Green Day, Holiday. Nou, die is denk ik wel voor de meesten voorbij. Maar nu eerst tijd voor de Spinners. Working My Way Back to You.

En ook de lekkerste rockets hoor je hier bij OZR Green Day en Holiday. Zometeen nog Lenny Kravitz en The Chamber. Na het wezen van Charles Coltrane en Go Like Elijah.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Pilrand. Het Literair Café Gemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met 2 schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen, Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert en begint om 8 uur. Stichting Cecilia 200 in Lieshout probeert met een ludieke spaaractie een leuk financieel startkapitaal bij elkaar te verzamelen voor het 200-jarig jubileum in 2076. De stichting ontstond tijdens de opruimwerkzaamheden van het 100-jarig jubileumfeest in 1976. Door 100 jaar lang vele kleine beetjes te sparen, moet het feest in 2076 een vliegende start krijgen. De stichting bestaat nog steeds en is inmiddels op de helft van haar missie. Deelnemers kunnen op kermiszaterdag 5 september een bedrag inleggen ter waarde van 3 postzegels. De stichting is te vinden aan een tafeltje bij Bavaria Brouwerij Café. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en Het Plein. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR 920.

Nyla Horan en Miles Smith en Drive Safe. We hebben vandaag officieel afscheid genomen van de zomer van dit jaar. Want de meteorologische herfst die is vandaag ingegaan. 1 september. Zometeen Iggy Pop en Real World Child. Eerst nu MC Sar en de Wheel McCoy. Another Night.

0: Sally Shaw.
1: String.
0: Robert Alma String. En ze deed mee met het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk in 1967. En won de glansrijk toen dat festival. Zometeen nog GP Cooper zingt over deze nieuwe maand september. Komt eraan na deze van de Sugar Babes. Push

helemaal niet thuis. Ja, vreselijk. Nu wij niet meer praten. OZR920, wil je wat meer weten over ons? Kijk dan even op de website van OZR. Dat is ozr920.nl. Maak je gebruik van Facebook of Insta. Daar kun je ook ons natuurlijk volgen. Zometeen Rory Block, Love and Whiskey. En Desmond Dekker en The Israelites. Nu eerst Laidback, Bakerman.

Het werd wereldwijd een grote hit voor deze Desmond Dekker samen met zijn band The Aces, The Israelites. Oostenweek in Tunnel deze dinsdagmiddag. Onderweg nog Joan Osborne, One of Us. En dit is eerst Shakira. En Waka Waka, Time for Africa.

Joan Osborne, een van haar mooie songs, One of Us. Straks na 4 uur, dan deel 2 van deze radioshow Ozer in de middag met Martin Hermers. Mag ik jou nog een fijne dinsdag wensen en we zijn er morgen weer tussen 2 en 4. En ik sluit af met Paul Simon en Connor Brown.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadepuhl, praat daarover met de regering en het bedrijfsleven in Algerije. Hij noemt het land een betrouwbare gasleverancier voor Europa. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en het plein. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 11:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeursliesout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Voor de duikers van de Gemerse Watervrienden werd zondag een speciale reddingsdag gehouden op duiklocatie De Zut. De dag stond in het teken van veiligheid, hulpverlening en het handelen in noodsituaties onder en boven water en maakte onderdeel uit van de 2-ster NOB duikopleiding. Na een theoretische uitleg over verschillende noodsituaties volgden enkele praktijkscenario's waarin de geleerde kennis moest worden toegepast. Door regelmatig realistische noodsituaties te oefenen, vergroten duikers hun kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo worden zij beter voorbereid op onverwachte situaties tijdens het duiken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
7: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.
7: Martin Huibers.
9: Drop it.

Bobby Brown met het plaatje 1995, Two Can Play That Game. En Bobby Brown was ook lange tijd de echtgenoot van Whitney Houston. Een hele goede middag, welkom in OSR in de middag, deel 2. We danken Peter weer voor deel 1. En wij verwelkomen nog even al onze luisteraars in Sint-Michielsgestel, want dat is ook mogelijk vanaf vandaag op 107.4.

Miss Montreal, het is zo mooi. Het is ook zo mooi dat we vanaf vandaag via 6 verschillende FM-golflengtes te beluisteren zijn. Je kunt het allemaal nalezen op onze website ozr920.nl, zenderenlijst. Want om het allemaal voor te lezen, dat is een beetje te veel van het goede. We hebben de Jam op OZR en het Sound Called Melody.

De duetten met Bruno Mars scoren normaal gesproken erg hoog. Met Lady Gaga, Die With A Smile, met Rosé, Appetit. Dan moet het wel goed zitten met Carol G en Bruno Mars. En dit nummer heet Still. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst Gabrielle. Yeah.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op OSR 920.

weten waar geen einde aan te breien. Vandaag op mijn playlistlijstje staan Lynyrd Skynyrd, maar als eerbetoon voor Dolly Parton moesten dat even bij natuurlijk. De Freebird van Dolly Parton samen met Lynyrd Skynyrd. En hier zijn de Stereo MC's en Connected. Some

de Zas. In het dagelijks leven heet ze Isabelle Geffroy, een Franse zangeres. En waar ze Zas vandaan haalt, dat weet geen mens. Cheveux heette het in ieder geval. En daarvoor hadden we de Stereo MC's en Connected. Op overzeg 920 op de dinsdagmiddag, tijd voor Chaka Khan, I'm Every Woman.

Devil Hall en John Oates destijds een onwaarschijnlijk duo, maar een reunie zal er nooit meer van komen volgens beiden. Out of Touch, en we hadden daarvoor Chaka Khan met I'm Every Woman. Zometeen gaan we even luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur en natuurlijk het streeknieuws. Maar voor die tijd, Manau en La Tribu de Dana.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het literair café Gemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met twee schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen: Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert en begint om 8 uur. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in De Eendracht in Gemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Gemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Het seizoen van cultuur- en poppodium De Bunker in Gemert gaat weer van start. Elke donderdagavond treedt er een band of zanger-zangeres op tijdens Tune Thursday. Komende donderdag 3 september is dat de Britse band 3x7. Elke eerste vrijdag van de maand is er Team Unlimited, bestemd voor jongeren en iedereen die het lastig vindt om contact te maken met anderen. Regelmatig wordt er op zaterdag een cultuurcafé gehouden waarin gasten worden uitgenodigd om te vertellen over hun werk. Komende zaterdag zijn dat de schrijver Jacques Vriens en filmregisseur Dennis Bots, bekend van de film Achtergroepers huilen niet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Het Ain't The Way What You Do was oorspronkelijk een jazzplaatje in 1939. Maar ja, de uitvoering die wij beter kennen kwam van 82 van Bananarama samen met de Funboy 3. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze dinsdag, de 1e september, met Elton John en Daniel

Mumford & Sons hadden al 7 jaar lang niet meer met elkaar gespeeld. En vorig jaar werd de LP Rushmere uitgebracht en dit als titelsong. En daarvoor hadden we Elton John met de nummer van Bernie Taupin, althans de tekst. De muziek kwam van Elton John, Daniel. Soul Sister op overzeg, he was broken. You don't

De Miami Sound Machine en Dr. Beats. En we hadden de Dropkick Murphys uit Quincy in Massachusetts. En maar het klonk allemaal erg Iers met de nummer Rose Tattoo. Zometeen de headlines van de nieuws. Maar eerst ELO Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

Annika, ze zong dan wel over een Japanese boy, maar ze was zeker zelf geen Japanese girl. Ze kwam gewoon uit Schotland en heette in het dagelijks leven Mary Sandman. Had slechts één hitsingeltje met The Japanese Boy. Hier is Rasmus in the Shadows.

razend populaire titelzangeresje Roxy Dekker, die via TikTok een aantal hitjes scoorde. Dit is haar nieuwe en die kwam zelfs op 20 binnen in de top 40. En dat wil het ook anders. Ja, ze staat namelijk op 3, 4 en 5 september in de Ziggo in Amsterdam. En welke zangeres van 21 jaar kan dat zeggen? Het zijn weliswaar middagconcerten. Hier zijn de Kings of Leon en Radioactive.

0: girl.
1: Johnny Cash en de Poor Valley Girl en van de Black Sabbath met zang natuurlijk van Ozzy Osbourne en Paranoid. En tot zover OSR in de middag, straks na 6 uur. Dan volgt het avondprogramma De Avonddoor met Tom Holland. Ik wens je daarbij veel plezier, een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag, want dan zijn we er weer voor OSR in de middag. Tot slot, Adine Howard en Freak Like Me.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolande Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder twee agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag, die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden, komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso, die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en Het Plein. Het seizoen van cultuur- en poppodium De Bunker in Gemert gaat weer van start. Elke donderdagavond treedt er een band of zanger-zangeres op tijdens Tune It Thursday. Komende donderdag 3 september is dat de Britse band 3x7. Elke eerste vrijdag van de maand is er Team Unlimited, bestemd voor jongeren en iedereen die het lastig vindt om contact te maken met anderen. Regelmatig wordt er op zaterdag een cultuurcafé gehouden waarin gasten worden uitgenodigd om te vertellen over hun werk. Komende zaterdag zijn dat de schrijver Jacques Vriens en filmregisseur Dennis Bots, bekend van de film Achtergroepers huilen niet. Stichting Cecilia 200 in Lieshout probeert met een ludieke spaaractie een leuk financieel startkapitaal bij elkaar te verzamelen voor het 200-jarig jubileum in 2076. De stichting ontstond tijdens de opruimwerkzaamheden van het 100-jarig jubileumfeest in 1976. Door 100 jaar lang vele kleine beetjes te sparen, moet het feest in 2076 een vliegende start krijgen. De stichting bestaat nog steeds en is inmiddels op de helft van haar missie. Deelnemers kunnen op kermiszaterdag 5 september een bedrag inleggen ter waarde van 3 postzegels. De stichting is te vinden aan een tafeltje bij Bavaria Brouwerij Café. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR 920. Omdat het anders kan.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De

Jaren 70 en af en toe een plaatje in de jaren 80. Dat waren de succesvolle jaren van deze Franse meneer Julien Clerc. We begonnen vanavond met Venise. Alweer een nieuwe maand, vandaag 1 september. Wat gaat er snel nog 3,5 maanden. Dan mogen we de kerstboom weer zetten. En dan gaan we weer kerstliedjes draaien om naar uit te kijken.

Mannen van The Everlasting Love, maar ze hadden nog een tweede andere leuke wezen. Bijvoorbeeld de Rainbow Valley eind van de jaren 60 naar voren. Maar Katrina and Waves en Walking on Sunshine. Nou, dat is een beetje afgelopen, hè? De zon. Gisteren hebben we ook weer flink wat buien in de zorg gehad. Dus de echte zon is volgens mij toch wel weer voorbij. Maar goed, we hebben niet te klaar gehad. De zomer, hè? 38 graden, 39 graden. Nou, volgend jaar ietsjes minder als het kan. Dus zometeen gaan we naar de hitparade toe met Stella Lefty. Nu eerst Eric Clapton en de unplugged versie van Layla.

Het lijkt een beetje op Shania Twain, pop en country. En heel erg lekker. Stella Lefty met Boston. En daarvoor Eric Clapton's unplugged versie van Layla. Eigenlijk een wat in de begin jaren 70 verschenen in een best wel stevige versie, maar wel een hele mooie natuurlijk. Dus zometeen gaan we even kijken naar onze eendagsvlieg. Nu eerst Bruce Springsteen en de Glory Days.

0: life.
1: Het mogen er zijn. It's My Life van Bon Jovi. Brengt ons onze eendagslied voor vandaag. En dat is er eentje uit 1979. De kennismaking met de stem van Randy Crawford bij de Crusaders. 8 weken nummer 13, de hoogste plaats voor Street Life.

geproduceerd door Jeff Lynne, maar dat kon je wel horen. Roy Orbison's laatste album verscheen eind van de jaren 80. En dit was een van de singles die daarop stond, namelijk You've Got It. En voor Elton John en Dua Lipa een grote zomerrit van alweer 5 jaar geleden, Cold Heart. En onze eendagslied voor vandaag waren de Crusaders met de stem van Randy Crawford erin en Street Life. Zometeen even kijken, de baseballs, hot and cold. Maar nu eerst Ace en How Long.

man met het hoedje, zeg ik altijd gekscheerd als ik het over deze man heb. Bruno Mars. Derde single van zijn CD heette All My Soul. Daarvoor Gene Pitney en It Hurts To Be In Love. Op naar het nieuws van 7 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. Volgens de advocaat-generaal is het stel kil en moedwillig binnen 5 minuten met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in januari 2024 na een slepend conflict over de verkoop van het geboortehuis van K. Vorig jaar werd K. veroordeeld tot levenslang, maar ging in hoger beroep. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Asielminister Van den Brink heeft volgens de rechtbank niet genoeg duidelijk gemaakt dat de afspraken met Italië over het regelen van de opvang worden nagekomen. De uitspraak werd gedaan in een asielzaak die een Russische man had aangespannen. Hij vroeg op 18 juni asiel aan terwijl hij in Italië een inreisvisum had gekregen. Van den Brink vond dat met het nieuwe migratiepact dat op 12 juni inging, de man naar Italië terug moest. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen, meteen werden beschoten. 2 agenten raakten gewond. Rond 4 uur vanmorgen kwam een melding binnen dat een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning was gezien. Daar trof de politie een 51-jarige zwaargewonde man aan die later aan zijn verwondingen overleed. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Rutte meldt verder dat de NAVO zijn vermogen om Duitsland en andere NAVO-landen te beschermen zal blijven versterken. Tegen kwaadaardige daden zoals in Leipzig en verder in het bondgenootschap, aldus Mark Rutte. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na een zeer geslaagd zomercafé op 4 augustus in Mariehout gaat de organisatie van het Alzheimercafé weer op de vertrouwde voet verder in de Eendracht in Gemert. Op dinsdag 8 september wordt de Wereld Alzheimerdag gevierd en het nationale thema is Ik blijf meedoen. Maar hoe doe je mee? Je kunt meedoen in de muziek, in de ontmoeting, in de beweging en ontspanning. Bewegen en in beweging blijven is het motto van deze caféavond in Gemert. Samen met deskundigen wordt het een interactieve avond die om 19:30 begint. De bijeenkomst is bestemd voor mensen met dementie, partners, familie en belangstellenden. Het seizoen van cultuur en poppodium De Bunker in Gemert gaat weer van start. Elke donderdagavond treedt er een band of zanger-zangeres op tijdens Tuning Thursday. Komende donderdag 3 september is dat de Britse band 3x7. Elke eerste vrijdag van de maand is er Team Unlimited bestemd voor jongeren en iedereen die het lastig vindt om contact te maken met anderen. Regelmatig wordt er op zaterdag een cultuurcafé gehouden waarin gasten worden uitgenodigd om te vertellen over hun werk. Komende zaterdag zijn dat de schrijver Jacques Vriens en filmregisseur Dennis Bots, bekend van de film Achtergroepers huilen niet. Het Literair Café Gemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met 2 schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen, Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert en begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.

Welkom, het is even over de klok van 7 uur op deze dinsdag. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door de pauze 920. Tot 8 uur een leuke lijst met heel veel leuke muziek voor je. De Bee Gees onder andere. En die hoor je in de Midnights on Broadway. Die is The Alan Parsons Project. And I in the Sky.

Er was een man in Washington gearresteerd. En die had één doel. En die wilde de president... De prins, wou ik zeggen. Nee, die wou president Trump onthoofden. En hij had een guillotine achter op zijn pick-up terugstaan. Yeah. Nou, dat is helemaal een beetje stom natuurlijk. Want het ding is 2 meter hoog. Dus ja, dan val je wel op. En dan ook vlakbij het Witte Huis ook nog.

Het was hun eerste top 10 hit in hun eigen land. De Killzone film van Duran Duran. En dat kwam ook onder andere door de leuke videoclip die gemaakt werd door Gatlin Queen. En die ken je nog van 10cc. Een aantal leuke, bevallige dames die in de video een opwachting maakten. En dat maakte toch wel wat indruk op de fans op MTV.

Ik heb het geluk gehad om een keer live te kunnen zien. Maar wat kan die man swingen? Elaine Clark en Blow Me Away. OZ 920. Even iets heel anders. De Rolling Stones die... althans de gerucht gingen dat ze weer op tournee zouden gaan. Maar Keith Richards, 82 inmiddels, heeft gezegd dat dat er waarschijnlijk niet in zit. Want wel te vermoeiend, maar een paar optredens op een vaste plek, dat ziet hij wel zitten.

Dit is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En dan voortdag begint ook nog met een leuke cd en een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, morgen dezelfde tijd, dezelfde zender. OZ 920. Tot dan. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kwamen afgelopen weekend aan hun trekken in Beekendonk. Daar werd op het Heuvelplein zowel zaterdag als zondag het muzikale evenement Laarbeek Live gehouden. Vorig jaar was het evenement na jaren afwezigheid weer terug en er bleek genoeg belangstelling voor te zijn om dit een vervolg te geven. De organisatie was in handen van Café Thuis en het plein. Wie kinderkleding, speelgoed, boeken of andere spullen heeft liggen waar de kinderen te groot voor zijn geworden, kan nu zijn kans grijpen en deze verkopen op de kinderkleding en speelgoedbeurs. Deze wordt gehouden op zondag 11 oktober van 10:30 tot 12:30 bij Bavaria Brouwerij Café. Het is dé gelegenheid om de spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd een zakcentje te verdienen. Wie een tafel wil huren voor deze beurs, kan een mailtje sturen naar kinderbeurslieshout@gmail.com. De organisatie van deze dag is in handen van buurtvereniging SMW uit Lieshout. Het Literair Café Geemert opent het nieuwe seizoen donderdag 17 september met 2 schrijvers en journalisten die verder kijken dan de krantenkoppen, Frank Westerman en Olaf Koens. Beide reizen, onderzoeken, luisteren en schrijven over plekken waar geschiedenis, oorlog, macht en dagelijks leven dicht op elkaar zitten. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek over waarheid en de kracht van verhalen. Hoe vang je de werkelijkheid in taal? Wat laat je zien, wat laat je weg? En hoe blijf je kijken naar mensen achter het nieuws? De avond wordt gehouden in Cultuurhuis De Eendracht in Geemert en begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Nederland met de muziek van Janet Jackson. Oeps nou, want ja, bij deze plaat zie ik toch altijd zo'n leuk strandtafereeltje voor me. En de dames die lekker uit het water komen. En jij lekker met wat koels te drinken aan de kant. I've got

Ja, de meeste mensen kennen het natuurlijk van ex-Beatle George Harrison. While My Guitar Gently Weeps. Maar ook Jeff Healey die waagde zich eraan en maakte er deze opname van. De Jeff Healey Band bij OEC 920. En daarvoor We Don't Make the Wind Blow. Muziek van de Common Linnets, oftewel Ilse. En ja, dat was niet meer met Willem toen de tijd. Hè? Nee, dat was met die andere meneer. Maar wel een hele mooie samenstelling. Hè? Altijd goed. Heerlijk. Zometeen de dames van de Mary Jane Girls. Muziek uit 1985. En In My House. Dit is OSR 920. Wil je meer weten? OSR920.nl. Dan vind je het allemaal.

lekkere disco toen de tijd. Het was allemaal onder de bezielende leiding toen de tijd van niemand minder dan Rick James. Die zorgde ervoor dat de dames even in de spotlight kwamen. Ze scoorde ook maar één hit en dat heette In My House. En daarna hebben we nooit niks meer van ze gehoord. Het was muziek in 1985 bij OZ 920. Tijd voor...

0: En het was de opvolger toen de tijd van I'll Be Missing You van de Notorious B.I.G. Het heette Mo Money, Mo Problems. En daarmee zijn wij op het moment aangeland dat we weer gaan kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. We zitten in een nieuwe maand, het is 1 september. En op 1 september 1956 koopt Elvis Presley een roze Cadillac voor zijn moeder. Hij wil de hele familie laten delen in zijn succes. Nou, doet hij goed. September 1959 gaat Robert Zimmerman studeren aan de universiteit in Minnesota in Minneapolis. Hij heeft een gitaar bij zich en hij is regelmatig op de campus te horen met zijn liedjes. In 1962 laat Robert Zimmerman zijn naam officieel veranderen in Bob Dylan. Jawel, Gene Pitney is op 1 september in de acteerles. En dat in 1963. Hij wil in de toekomst films gaan maken. Het is er echter nooit van gekomen. Nou, we hadden het al even over Bob Dylan. Want op 1 september in 1973 komt hij binnen in de Billboard Hot 100 met Knocking on Heaven's Door. In dit nummer wordt hij op gitaar begeleid door Roger McGuinn van The Byrds. En Tjeerd Oosterhuis en Edzilia Rombly die trouwen met elkaar op 1 september in 2006. De jarigen van vandaag, niemand minder dan Barry Gibb, Ruud Gullit, Carola Smit, Jelka van Houten, Carlos Sainz en Gloria Estefan.
1: Peter Boer.

Heerlijke muziek, hè? Uit de hitparades van vandaag de dag. Ella Langley en Choosing Texas. En de dames zijn weer goed vertegenwoordigd vandaag, want we hoorden ook nog muziek van Gloria Estefan. Zij is vandaag jarig. En je hoorde er met Get On Your Feet, want we gaan dansen. Het is een feest, hè? Ja, zeker wel. En trouwens, ook 1 september was de datum van uitkomen van Dr. Beat. Toen de tijd van de Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan. Dat was het inderdaad, ja. Nou, dubbel feest voor deze dames.

onze Tony Rowland en Help. Ze hadden toen wel gezegd van nee, dat is niet van hem origineel. Dat hebben we gewoon nagezongen en dit en dat. Maar ja, toen ze het toch helemaal onder een vergrootglas legden, bleek toch wel dat het een klein beetje gejat was. Nou, alles is rechtgezet. Iedereen heeft gekregen waar hij recht op had. En jij krijgt dat ook zo na 9 uur met

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Aan het begin van de avond Nederlandse tijd zijn de Verenigde Staten gestart met nieuwe aanvallen op Iran. Het operationeel commando in het Midden-Oosten meldt dat het om doelen van de Iraanse revolutionaire garde gaat. Pogingen van Iran tot aanvallen op Amerikaanse troepen in de regio en de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz zouden voor de Amerikanen de aanleiding voor de vergelding zijn. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Volgens de douane zijn vanuit China de afgelopen 2 maanden flink minder kleine pakketten naar Nederland gestuurd. De Europese klant moet sinds 1 juli €3 aan invoerrechten betalen. De douane meldt dat het aantal kleine pakketten van buiten de EU 46% lager lag dan in de eerste helft van dit jaar. Het lijkt erop dat steeds meer bedrijven voor bulkinvoer van Chinese producten kiezen. Deze worden dan in Europese magazijnen opgeslagen om van hieruit aan de man gebracht te worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de drone zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. Op zondag 13 september is in Gemert weer de traditionele fokpaardendag van trekpaarden, haflingers en Shetlanders. Het begint om 10:00 ochtends met de traditionele exterieurkeuring van de paarden. En dat gebeurt op het evenemententerrein De Schabbert aan de Westom in Gemert. De toegang is gratis. In de middag na de keuringen vindt de feestelijke huldiging plaats van de nationaal kampioenen Hengst en Merry. En of je nu als deelnemer wil komen of als toeschouwer, iedereen is van harte welkom op deze dag. De tijdelijke opvang van maximaal 90 asielzoekers aan de Pater Bekanenstraat in Beek-en-Donk wordt op dit moment ontruimd. De opvangplek werd in maart 2025 betrokken en zou open blijven tot 1 februari 2026. Met een raadsbesluit afgelopen december werd dat verlengd tot 1 september. En dat betekent dat de locatie nu langzamerhand leger wordt. Op 15 september zouden alle bewoners vertrokken moeten zijn. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners en oud-bewoners van het dorp. Vanaf 2:00 middags zijn de genodigden welkom voor gratis koffie en gebak, gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het prachtige eeuwfeest van Elsendorp. Binnenkort start de verbouwing van het dorpshuis De Dompelaar in Elsendorp. En de groepen draaien daarbij gewoon door en ook de gymzaal kan gebruikt blijven worden. Er is wel een tijdelijke aanpassing voor de bibliotheek in de hal. Die wordt voor de duur van de werkzaamheden naar voren gehaald omdat de bestaanis met boeken permanent verdwijnt. En na de verbouwing wordt de bibliotheek opnieuw ingericht. In Elsendorp is men al op zoek naar inspiratie. Het gebouw wordt klaargemaakt door het grondig te verduurzamen. En daarnaast wordt het dorpshuis zo ingericht dat straks ook geschikt is voor dagopvang en dagbesteding van ouderen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

Peppert als opener Geronimo, zo heette deze prachtige plaat. Welkom allemaal bij het laatste gedeelte de avond door hier op OSR alweer. En hier is Cliff Richard, Some People.

That's your boys. Hele mooie muziek hebben ze gemaakt, die mannen in de 80's. Suburbia hoorde je deze keer. En DJ Bobo hoorde je ook. Everybody, zo heette dat. We gaan even terug. Met de Kings in de tijd. De herinnering ophalen. All day and all of the night.

Westlife, ain't that a kick in the head? En deze Sam Hunt hoorde je op de radio. Take your time, zo heette dat. Straks een mooie van Hanson. Bob, je weet je nog wel. En hier is de catch. Sure, he's a catch.

Inscription, one-way ticket. Hier op OSR 920 beginnen we alweer langzaam te denken aan de avond door. Straks na 10 uur. En dan gaan we zo doen naar deze ongeveer. Ja. The Dire Straits, Lady Writer. Ja. Ik wens je er veel plezier mee straks. Met de volgende dag begint. En wat mij betreft heel graag tot morgen. Dan ben ik er natuurlijk weer. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens politiekorpschef Jannie Knol was een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. De agenten gingen vanmorgen rond 4 uur op een melding af. Een groep personen met bivakmutsen was gesignaleerd bij een woning in de Gelderse plaats. Eenmaal op de locatie aangekomen, werden de agenten direct beschoten. Bij de schietpartij is een 51-jarige man uit Wijchen om het leven gekomen. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Vorige week werd van het eigen huismerk Brie en Gorgonzola teruggeroepen. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zegt het voedingscentrum, vooral voor mensen met een verzwakt afweersysteem, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Deze economische top wordt op 18 en 19 november in China georganiseerd. Poetin en Xi spraken elkaar eerder deze week nog, maar de ontmoeting tussen Trump en Poetin vond alweer een jaar geleden plaats. Toen spraken zij elkaar over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Washington heeft nog niet gereageerd op de ontmoeting in november. Het weer. Vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. Op 29 en 30 augustus was het jaarlijkse festival Boekelt. Op zaterdag stonden de Boekeltse pubquiz, de DJ-contest en diverse optredens op het programma. En op zondag genoten bezoekers opnieuw van een gevarieerd muziekaanbod. Het straattheater zorgde in het park voor volop vermaak. Het straattheater werd feestelijk geopend door het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel. Tijdens de opening verwelkomde kinderburgemeester Minte alle aanwezigen. Mantelzorgers die in de gemeente Gemerpakel wonen, kunnen vanaf 1 september de jaarlijkse mantelzorgwaardering weer aanvragen. Een mantelzorger is iemand die onmisbaar is voor degene voor wie hij of zij zorgt. En dat kan een partner, ouder kind, familielid, vriend of buur zijn. De inzet verdient volgens de gemeente een bedankje. En daarom is dus deze blijk van waardering als mantelzorgwaardering gekomen. Het aanvragen van deze waardering is nu officieel gestart. Heb je vragen over deze waardering of over mantelzorg, dan kun je altijd terecht bij het steunpunt Mantelzorg. Op zondag 13 september is in Gemert weer de traditionele fokpaardendag van trekpaarden, haflingers en Shetlanders. Het begint om 10 uur 's ochtends met de traditionele exterieurkeuring van de paarden. En dat gebeurt op het evenemententerrein De Schabbert aan de Westom in Gemert. De toegang is gratis. In de middag na de keuringen vindt de feestelijke huldiging plaats van de nationaal kampioenen Hengst en Merry. En of je nu als deelnemer wil komen of als toeschouwer, iedereen is van harte welkom op deze dag. De tijdelijke opvang van maximaal 90 asielzoekers aan de Pater Beekanestraat in Beek en Donk wordt op dit moment ontruimd. De opvangplek werd in maart 2025 betrokken en zou open blijven tot 1 februari 2026. Met een raadsbesluit afgelopen december werd dat verlengd tot 1 september. En dat betekent dat de locatie nu langzamerhand leger wordt. Op 15 september zouden alle bewoners vertrokken moeten zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Lark Begint. Hey, het is 7:10 geweest. Michael Bolton was dat. En je weet het, sinds gisteren aandacht voor de beste zangers. Nou ja, hadden we gisteren al een liedje. En vandaag draaien we deze van Zoe Levi. Passie. Beste zangers 2026 het seizoen. Ja, elke zaterdagavond op tv. Maar op de radio in dit programma.

I'm Alive van Celine Dion brengt ons de eerste albumtrack voor vandaag. Floor Jansen. Deze Nederlandse dame, hoge ogen scoort ze onder andere in de band Nightwish, maar solo inmiddels ook. Het album heet Paragon. 2023 kwam die uit. Amort Wings.

Zo werk je, want dat lekker een beetje vooruit kabbelt. Donald Fagen, IGI. Track van de album van de week kan u nu vertonen van Andy Saunders. I'm a Jesus Man, zo heet het album. Zijn nieuw album. Het liedje is getiteld Old Prayer, Book of Mine. Album van de week.

0: was hem bijna helemaal vergeten. Deze van de Travers. Dan hoor ik hem weer.
1: Lekker is dat.
0: Sing was dat. Een piano. Dat is een albumtrack. Die piano. Maar wie zingt er? Harry Nilsson zingt Without You van zijn album Nilsson's Milsson uit 1971.

0: Muziek van de Culture Club en Do You Really Want To Hurt Me? OSR 920. Ik neem je mee naar Radio Nieuws en Regio Break. En wie hebben we erbij? Gers Padoel? Hoe heet het liedje? Ik neem je mee.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. De Noorse koningin Mette-Marit is afgelopen avond weer ontslagen uit het ziekenhuis. Koning Haakon haalde zijn vrouw rond 9:15 op bij het ziekenhuis in Oslo. Ze was daar vanwege complicaties na haar longtransplantatie in juni opnieuw opgenomen. Door die problemen kon Mette-Marit eerder op de dag niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon. Het Noorse koningshuis zegt dat ze voorlopig goed in de gaten moet worden gehouden. Veel Nooren nemen op dit moment afscheid van koning Harald. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben gesproken over een mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. De drie leiders zouden elkaar later dit jaar kunnen treffen tijdens de APEC-top op 18 en 19 november in het Chinese Shenzhen. Het idee kwam ter sprake tijdens een gesprek tussen Poetin en Xi in Kirgizië. Of de ontmoeting ook echt doorgaat hangt onder meer af van de vraag of Trump naar de top komt. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plusmiddag voor alle bewoners en oud-bewoners van het dorp. Vanaf 2:00 middags zijn de genodigden welkom voor gratis koffie en gebak, gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het prachtige eeuwfeest van Elsendorp. Binnenkort start de verbouwing van het dorpshuis De Dompelaar in Elsendorp. En de groepen draaien daarbij gewoon door en ook de gymzaal kan gebruikt blijven worden. Er is wel een tijdelijke aanpassing voor de bibliotheek in de hal. Die wordt voor de duur van de werkzaamheden naar voren gehaald omdat de bestaande nis met boeken permanent verdwijnt. En na de verbouwing wordt de bibliotheek opnieuw ingericht. In Elsendorp is men al op zoek naar inspiratie. Het gebouw wordt klaargemaakt door het grondig te verduurzamen. En daarnaast wordt het dorpshuis zo ingericht dat straks ook geschikt is voor dagopvang en dagbesteding van ouderen. Op 29 en 30 augustus was het jaarlijkse festival Boekholt. Op zaterdag stonden de Boekholtse pubquiz, de DJ-contest en diverse optredens op het programma. En op zondag genoten bezoekers opnieuw van een gevarieerd muziekaanbod. Het straattheater zorgde in het park voor volop vermaak. Het straattheater werd feestelijk geopend door het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel. Tijdens de opening verwelkomde kinderburgemeester Minte alle aanwezigen. Mantelzorgers die in de gemeente Gemerpakel wonen kunnen vanaf 1 september de jaarlijkse mantelzorgwaardering weer aanvragen. Een mantelzorger is iemand die onmisbaar is voor degene voor wie hij of zij zorgt. En dat kan een partner, ouder kind, familielid, vriend of buur zijn. De inzet verdient volgens de gemeente een bedankje en daarom is dus deze blijk van waardering als mantelzorgwaardering gekomen. Het aanvragen van deze waardering is nu officieel gestart. Heb je vragen over deze waardering of over mantelzorg, dan kun je altijd terecht bij het steunpunt Mantelzorg. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Ja, de zomer is wel een beetje op zijn retour, maar de liedjes kunnen nog steeds. Summer Nights, John Travolta en Olivia Newton-John. Welkom dit 2 van Voor de Nacht Begint. Hier is Brandon Flowers met Crossfire.

Oasis. Ze waren na heel lang afwezig te zijn geweest. Vorig jaar of het jaar daarvoor zijn ze wederom gaan toeren. Een van de liedjes uit hun eerste periode was Wonderwall. Goed, wederom een track. In dit geval van Ilse Lange van een album. Het album heet Living on Love. 2000 komt vandaan. Eerst Naked Heart.

Ja, wederom een duo op de radio. In dit geval Donna Summer samen met Barbara Streisand. No more tears, enough is enough. En dan nu, Jenny Burton. Hier zijn The Bad Habits.

een samenspel tussen Shabuzi en Miles Smith met Blink Twice. Het Roman album track, in dit geval gaan we iets draaien van DJ Kale. Hier is Crazy Mama, terug te vinden op de Definitive Collection in 1997.

muziek van Kane, Damn Those Eyes. We hadden ook nog de muziek van Kaya Rootless Queen. Laatste albumtrack voor vandaag is er eentje van Kate Bush, Damn Heavy People. Het album heet The Kick Inside. Het album stamt uit 1978.

Muziek van Shakira en Burna Boy. Nieuwe single. Die die. En ik zeg dag dag. Want het zit erop. Graag tot morgen. Even na 10 uur. Ik laat je met Ruby Turner en Jonathan Butler. If you're ready, come go with me. Heel rustig.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. Op 29 en 30 augustus was het jaarlijkse festival Boekelt. Op zaterdag stonden de Boekeltse pubquiz, de DJ-contest en diverse optredens op het programma. En op zondag genoten bezoekers opnieuw van een gevarieerd muziekaanbod. Het straattheater zorgde in het park voor volop vermaak. Het straattheater werd feestelijk geopend door het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel. Tijdens de opening verwelkomde kinderburgemeester Minte alle aanwezigen. Binnenkort start de verbouwing van het dorpshuis De Dompelaar in Elsendorp. En de groepen draaien daarbij gewoon door en ook de gymzaal kan gebruikt blijven worden. Er is wel een tijdelijke aanpassing voor de bibliotheek in de hal. Die wordt voor de duur van de werkzaamheden naar voren gehaald omdat de bestaanis met boeken permanent verdwijnt. En na de verbouwing wordt de bibliotheek opnieuw ingericht. In Elsendorp is men al op zoek naar inspiratie. Het gebouw wordt klaargemaakt door het grondig te verduurzamen. En daarnaast wordt het dorpshuis zo ingericht dat straks ook geschikt is voor dagopvang en dagbesteding van ouderen. Mantelzorgers die in de gemeente Gemerpakel wonen, kunnen vanaf 1 september de jaarlijkse mantelzorgwaardering weer aanvragen. Een mantelzorger is iemand die onmisbaar is voor degene voor wie hij of zij zorgt. En dat kan een partner, ouder kind, familielid, vriend of buur zijn. De inzet verdient volgens de gemeente een bedankje. En daarom is dus deze blijk van waardering als mantelzorgwaardering gekomen. Het aanvragen van deze waardering is nu officieel gestart. Heb je vragen over deze waardering of over mantelzorg, dan kun je altijd terecht bij het steunpunt Mantelzorg. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners en oud-bewoners van het dorp. Vanaf 2 uur 's middags zijn de genodigden welkom voor gratis koffie en gebak, gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het prachtige eeuwfeest van Elsendorp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopilot.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners en oud-bewoners van het dorp. Vanaf 2 uur 's middags zijn de genodigden welkom voor gratis koffie en gebak, gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het prachtige eeuwfeest van Elsendorp. De tijdelijke opvang van maximaal 90 asielzoekers aan de Pater Beekanestraat in Beekendonk wordt op dit moment ontruimd. De opvangplek werd in maart 2025 betrokken en zou open blijven tot 1 februari 2026. Met een raadsbesluit afgelopen december werd dat verlengd tot 1 september. En dat betekent dat de locatie nu langzamerhand leger wordt. Op 15 september zouden alle bewoners vertrokken moeten zijn. Binnenkort start de verbouwing van het dorpshuis De Dompelaar in Elsendorp. En de groepen draaien daarbij gewoon door en ook de gymzaal kan gebruikt blijven worden. Er is wel een tijdelijke aanpassing voor de bibliotheek in de hal. Die wordt voor de duur van de werkzaamheden naar voren gehaald omdat de bestaandenis met boeken permanent verdwijnt. En na de verbouwing wordt de bibliotheek opnieuw ingericht. In Elsendorp is men al op zoek naar inspiratie. Het gebouw wordt klaargemaakt door het grondig te verduurzamen. En daarnaast wordt het dorpshuis zo ingericht dat straks ook geschikt is voor dagopvang en dagbesteding van ouderen. Op 29 en 30 augustus was het jaarlijkse festival Boekholt. Op zaterdag stonden de Boekholtse pubquiz, de DJ-contest en diverse optredens op het programma. En op zondag genoten bezoekers opnieuw van een gevarieerd muziekaanbod. Het straattheater zorgde in het park voor volop vermaak. Het straattheater werd feestelijk geopend door het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel. Tijdens de opening verwelkomde kinderburgemeester Minte alle aanwezigen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. Mantelzorgers die in de gemeente Gemerpakel wonen, kunnen vanaf 1 september de jaarlijkse mantelzorgwaardering weer aanvragen. Een mantelzorger is iemand die onmisbaar is voor degene voor wie hij of zij zorgt. En dat kan een partner, ouder kind, familielid, vriend of buur zijn. De inzet verdient volgens de gemeente een bedankje. En daarom is dus deze blijk van waardering als mantelzorgwaardering gekomen. Het aanvragen van deze waardering is nu officieel gestart. Heb je vragen over deze waardering of over mantelzorg, dan kun je altijd terecht bij het steunpunt Mantelzorg. Op 29 en 30 augustus was het jaarlijkse festival Boekholt. Op zaterdag stonden de Boekholtse pubquiz, de DJ-contest en diverse optredens op het programma. En op zondag genoten bezoekers opnieuw van een gevarieerd muziekaanbod. Het straattheater zorgde in het park voor volop vermaak. Het straattheater werd feestelijk geopend door het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel. Tijdens de opening verwelkomde kinderburgemeester Minte alle aanwezigen. Binnenkort start de verbouwing van het dorpshuis De Dompelaar in Elsendorp. En de groepen draaien daarbij gewoon door en ook de gymzaal kan gebruikt blijven worden. Er is wel een tijdelijke aanpassing voor de bibliotheek in de hal. Die wordt voor de duur van de werkzaamheden naar voren gehaald omdat de bestaandenis met boeken permanent verdwijnt. En na de verbouwing wordt de bibliotheek opnieuw ingericht. In Elsendorp is men al op zoek naar inspiratie. Het gebouw wordt klaargemaakt door het grondig te verduurzamen. En daarnaast wordt het dorpshuis zo ingericht dat straks ook geschikt is voor dagopvang en dagbesteding van ouderen. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners en oud-bewoners van het dorp. Vanaf 2 uur 's middags zijn de genodigden welkom voor gratis koffie en gebak, gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het prachtige eeuwfeest van Elsendorp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.